Es erhoopt zich ein Streit. Opname van Sandrine Piau, sopraan, Jurk Dürmüller, tenor, Klaus Mertens, bas en de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir onder leiding van Ton Koopman. Johann Christoph Bach had de naam een grote en uitdrukkende componist te zijn. En ook deze oom droeg bij aan de vorming van het genie Johann Sebastian Bach. Een genie komt nooit uit de lucht vallen, en ook hier niet. Zoon Carl Philipp Emanuel spreekt nog in de beroemde necrologie gewijd aan zijn vader over deze kantate van Johann Christoph. Das 22-stimmige stuk is een meesterstuk. Mijn seliger vader had het eenmaal in Leipzig in de kirche uitgevoerd. Alles is über den effect erstaunt. Deze oom, Johann Christoph, schildert al enigszins, zoals Johann Sebastian later zou vervolmaken, de strijd tussen de engel Michael en de draak.

Dat was een werk van Johann Christoph Bach, Es erhob sich ein Streit. En de uitvoerende waren Cantus Köln, Concerto Palatino, onder leiding van Konrad Junghenel. En nu een prachtige bewerking van de driestemmige symfonia's voor klavercimbel, voor viool, altviool en cello door Janine Jansen en Friends. En die vrienden, dat zijn Maxim Rizanov, altviool, en Torleif Tedeen, cello. In deze bewerking, waarin de noten volledig ongewijzigd blijven, is alles beter te volgen. Bij zo'n lang stuk kan de klavercimbel bij een aantal luisteraars een overprikkeling geven door dat puntige, doordringende geluid van het instrument, de klavercimbel. Johann Sebastian zou er niets tegen gehad hebben. Hij maakte dit soort bewerken als nu volgt zelf zo vaak.

Goedemiddag, dit is het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt gemaakt door Govert Jan Bach. Ja, de kroning, echte kroningskantates, schreef Johann Sebastian niet. Hoogstens een paar verjaardagskantates voor het vorstenhuis. Maar wij hebben momenteel ook te doen met het afscheid van een geliefde koningin. En gelukkig niet door sterven, maar door vrijwillige troonsafstand. Bach schreef een van zijn allermooiste kantates voor het afscheid van de geliefde keurvorstin Eberhardine van Sachsen. Door huwelijk was zij ook koningin van Polen. Maar anders dan haar man weigerde ze daarvoor katholiek te worden. Hierdoor was ze nog meer geliefd bij de inwoners van Sachsen. Ze bleef Luthers en werd in feite verbannen van het katholieke hof in Dresden. Ze woonde in de onvriendelijke burcht van Torgau.

eenzame plaats aan de Elbe. Toen zij stierf, heerste er grote rouw en stilte in het land, die alleen verbroken werd door de trouwerode aan haar gedachtenis opgedragen. Op tekst van J.C. Gottsched, hoogleraar filosofie en poëzie, schreef Bach een prachtige tombeau. Tombeau, dat is het Franse woord voor een lamento, een klaagzang voor een geliefd persoon. Hij doet dat in het najaar van 1727, het jaar dat hij zijn Matthäuspassie voor het eerst uitvoerde. En daarom lijkt deze trouwerode wel een soort mini-Matthäuspassion. Zonder de brute en heftige teksten uit het passieverhaal ademt deze lange kantate de sfeer van rouw, liefde en zalige nagedachtenis. We horen de 12/8e maten van het troostende Siciliano, we horen veel in B klein, de lievelingstoonsoort voor teder verdriet en liefdevolle rouw. Kosten nog moeite werden gespaard. Naast fluiten en oboe d'amore, twee gamba's en twee luiten, een royale situatie, een nobel aristocratisch geluid. Hoor hoe men nog een laatste straal van de liefde van de vorstin wil opvangen in het hart. Hoor de doodsklokjes in het arioso van de alt. Deze muziek zal de mensen zeker getroost hebben. Hij doet het namelijk nog steeds.

Dit was het eerste deel van de trouwe ode, besloten met een prachtig koor, in het totaal van een evenwichtige architectuur. Nu volgde de gedachtenisrede en na een aria voor de tenor en recitatief van de bas, dat is de structuur zo van de Italiaanse opera, wordt de cantate afgesloten met een diep verinnerlijkt afscheidskoor, waarin de levende herinnering aan de koningin haar eigenlijk doorlaat leven in de harten der mensen. Unisono, eenstemmig klinkt dan: Sie ist der Tugend Eigentum, der Untertanen Lust und Ruhm. En Tugend, dat is de deugd.

Dat was de trouwerode Las Fürstin, Las noch einen Strahl, BWV 198. Met als uitvoerende Taverner Concert and Players, onder leiding van André Parrott. Ja, de kroning, tot slot, leve de koning, Royal Fireworks, maar dan van Bach. De derde orkestsuite, swingende trompetten omstralen het liefdevolle air.

0: En dat was als laatste werk de orkestsuite nummer 3, BWV 1068, met als delen ouverture, air, ravotte 1 en 2, bourrée en gigue. Het geheel uitgevoerd door Café Zimmerman. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.
1: ...2012.

Goedemiddag en weer welkom bij de Concertzender met het dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Een van Bachs meest aangrijpendste en geliefde cantates is nummer 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Het is een jeugdkantate uit de Weimar-periode, maar vele malen door hem zelf opnieuw uitgevoerd, zelfs voor een sollicitatie in Halle, dat was in 1713, en later mogelijk in Hamburg, waar de grote Matheson over schrijft. Genieën kennen hun eigen kwaliteit, ja, of het nu om Van Gogh of om Bach gaat. Dit is dus wel een pronkstuk van Johann Sebastian zelf en voor hemzelf. Wat laat hij zien? Een kleine opera over de emotioneelste thema's van het leven. Het woord ich klinkt vele malen, voor Matheson zelfs te vaak. Maar als je de ich in de Matthäuspassie telt, dan kom je een stuk hoger uit dan met het woordje God. De muziek van Bach gaat over ons, niet

iets abstracts, daar aan gene zijde, maar over onze concrete gevoelens, hoe zwaar ze ook zijn. En daarin zit waarschijnlijk de aantrekkelijkheid van Bachs muziek. Eerst die zoekende hobo, die je inleidt in een woud van verwachting en gevoel. Die korte symfonie aan het begin doet denken aan het beroemde Adagio van Albinoni. Dat trouwens helemaal niet van Albinoni is, maar in 1958 gecomponeerd is door de slimme priester Remo Giazzotto, onder de naam van Albinoni. Hij heeft ongetwijfeld dit stuk voor ogen gehad. Hier is het echter puur Bach en geen fake. Behalve prachtige koorstukken is in de kantaten weer de mystieke dialoog te horen tussen de ziel en Christus, de sopraan en de bas, die elkaar toezingen als in een liefdesduet, wat het in feite ook is. Bach heeft best geprobeerd om operacomponist te worden, met name door zijn sollicitatie voor Dresden in 1733. Maar collega Hasse had die baan al. Tja, als je die opera's nu hoort, dan zijn ze uiterst slaapverwekkend. Zelfs Pierre Audi, u weet wel van het muziektheater in Amsterdam, Pierre Audi die waagt zich er niet aan. Maar Bach ging er graag met zijn oudste zoon naartoe en waardeerde het werk van collega's altijd. Zijn wij blij dat we deze heerlijke cantates hebben? Opera in optima forma en dan zonder verkleedpartijen. En toch van die teksten die over het leven gaan. Zoals de tekst van Sebastian Franck, die de jonge Bach in Weimar vaak van mooie teksten voorzag.

Dat was de kantate BWV 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Uitgevoerd door Catherine Fugg, sopraan, Vernon Kirk, tenor, Jonathan Brown, bas, met het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. Mocht u deze kantate ook zo mooi vinden, op 4 mei wordt hij, heel passend voor de dodenherdenking, uitgevoerd in de Sint-Franciscus Xaverius in Amersfoort, onder leiding van Bas Ramselaar met stichting Rondom de Cantates. De aanvang is om 9 uur en de toegang is gratis. Dus in de Sint-Franciscus Xaverius in Amersfoort. En nu dan het 6e en laatste Brandenburgsconcert. In dit bijzondere concert overheersen de zijdeachtige klanken van de altviolen en de viola da gamba's. Maar het blijft in al zijn intimiteit toch levendig. Het is een concert en dan strijden de instrumenten speels met elkaar om de aandacht.

U hoorde de kantate Du ware Gott und Davids Sohn voor de zondag Estomihi, Bachs werkenverzeichnis 23, uitgevoerd door de jonge sopraan Walter Kampert, de countertenor Paul Aswood en verder hoorde u de tenor Marius van Altena met het Gustav Leonard Consort. Het hof van Anhalt-Köthen was, zoals alle Europese hoven, gericht op Versailles. Dat was richtsnoer van alle hoffelijkheid en hoofsheid, voor architectuur en muziek. En zo had men daar een spiegelzaal, die was klein, maar mooi. En daar zal Johann Sebastian ongetwijfeld deze eerste orkestsuite die we gaan beluisteren uitgevoerd hebben. Een suite, dat betekent vervolg, opvolging van danssoorten. Je kunt er net niet op dansen, of nou ja, misschien toch wel een beetje. Toen mogelijk wel. In ieder geval is het een menu van danssoorten achter elkaar. En de Fransen zijn nogal van het eten, dus er is een entree, de prelude of ouverture, zo nu en dan een amuse. De zware kost wat meer in het midden, zoals de sarabande of hier de forlane. En de toetjes, nou ja, die zijn weer wat lichter. De onstuimige bourrée of lichte passepied of badinerie, zoals in de tweede suite voor fluit. Hier komen ze dus, achtereenvolgens. Ouverture, courante, gavotte 1 en 2, forlane, menuet 1 en 2, bourrée 1 en 2 en passepied 1 en 2. Met als uitvoerende de Tafelmuziek Barokorchestra onder leiding van Gina Lamont.

En dit was een uitvoering door Jean Lemon en de Tafelmuziek Barok Orchestra met de orkestsuite nummer 1 BWV 1066. Ouverture, courante, gavotte 1 en 2, Fourlan, minuet 1 en 2, bourrée 1 en 2 en de passepied 1 en 2. Dan zijn we nu toe aan de uitsmijter uit Anhalt-Köthen, nog net geschreven voor Bach naar Leipzig vertrok.

En dat was een uitvoering van het tweede Brandenburgse concert, BWV 1047, van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van het ensemble Café Zimmerman. En tot zover Geen dag zonder Bach, een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur zijn we er weer. Ook volgende week maandag. Ik ben Joop van Zijl. De programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Ik wens u een prettig weekend en, zoals ik al zei, misschien tot maandag.

geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Ja, het is maandag. We gaan weer verder met de cantates die met elkaar het magnum opus van Johann Sebastian vormen. Het zijn er ruim 200. Ton Koopman schat dat er toch niet meer dan 50 verloren zijn gegaan. En daar zijn geen slechte onder. En binnen deze topprestatie nog altijd een 20-tal die een overtreffende trap vormen. Bach had alleen de wekelijkse maandag en dinsdag ervoor om ze te componeren. Want woensdag dan was het kopiëren en was het beginnen met repeteren. Vandaag de zeer onbekende kantate Bachs Werkenverzeichnis 24, waarover een ongefermd gemüte, een niet gekleurd, onbeïnvloed gemoed wordt gezongen. Te begrijpen als een schoon geweten, een leeg hart dat rein is, zoals in de laatste aria van de Matthäuspassie, Mache dich mein Herz rein, geschreven voor 20 juni 1723, toen Bach nog maar eens pas in dienst, een paar maanden in dienst was in Leipzig. De alt begint de kantate indringend, woordelijk te verstaan. Als we het kunnen verstaan, is de boodschap van belang. Teksten van alle kantaten zijn altijd makkelijk te vinden, trouwens. Het is maar dat u het weet, op het internet. Er is daar op internet een hele Bach-pagina. We hebben hier te maken met een sterk moraliserende, prekerige tekst van de beroemde Neumeister, een invloedrijk theoloog die zijn gemeente graag vermaande. Bach heeft niet zoveel teksten van hem gebruikt. Nou ja, dat zegt wel wat over zijn voorkeur. Maar let op, hoe hij hier weer met instrumenten werkt, hoe hij er een kort fugatisch koor tegenaan slingert, met alles over de beroemde, nog steeds actuele en interreligieuze tekst. Wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Dat zet hij dan nog even in nog geen 3 minuten neer.

U hoorde BWV 24, de kantate Ein ungefärbt Gemüte voor de vierde zondag na Trinitatis. Met als uitvoerende Bonja Bartos, alt Gert Turk, tenor, Klaus Mertens, bas en de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir onder leiding van Ton Koopman. De Goldberg-variaties. Ja, bedoeld om graaf Keizerlin, die aan slapeloosheid leed, door de nacht te halen. Geen slaapliedjes. De 14-jarige wonderboy Goldberg speelde voor hem op het klavecimbel. En diens leraar, dus de leraar van Goldberg, Johann Sebastian Bach, schreef in 1741 deze muziek. Zur Gemüts Ergötzung den Liebhabern. Voor de liefhebbers, om ervan op te knappen. Want muziek was niet alleen zu ere Gottes, maar ook zur Recreation des Gemüts, opdat het gemoed, de ziel, het hart ervan opknapte, er weer tegen kon. Therapeutisch, zouden we nu zeggen. Deze graaf, Keizerling, had een belangrijke post aan het Hof van Dresden als ambassadeur van Rusland en hielp Bach eerder bij het verkrijgen van de door hem felbegeerde titel Hofcompositeur. Hij werd voor de variaties ook nog vorstelijk beloond met een grote som gelds. En wij genieten er nog van. Hier, op piano, door Ivo Jansen. Vaak begeleider bij de lezingen van Anna Enquist, die door Bach door de moeilijkste periode van haar leven werd gesleept. U hoort aria en variatie 1 tot 16. Morgen de rest.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. We wensen u goedemiddag met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De titel van de kantate Ach wie vluchtig, ach wie nichtig voor 19 november 1724. Die titel die geeft al aan hoe die moet klinken. Het gaat om de vluchtigheid van het bestaan dat als loszand door je handen kan glijden. Het hoofdthema, dat is de vergankelijkheid. Aanleiding is de opwekking uit de dood van het dochtertje van Jairus. Maar niet de opwekking, de onbetrouwbaarheid van het leven wordt als thema genomen. Dat haalt Bach uit het koraal. Vaak is men meer bezig met het thema van die bepaalde zondag en het desbetreffende koraal dan met het Bijbelverhaal zelf. En was het niet herkenbaar voor hem? Wees op zijn 10e. Van de 20 kinderen die Bach verwekte, moest hij er 10 begraven. Hij wist er dus van. Net als de mensen van zijn tijd. Die ongrijpbaarheid van het leven wordt uitgedrukt in snelheid, wervelingen, in de instrumenten en in de zang. Dat is Maarten het Hart allemaal gauw te snel in de huidige uitvoeringen, maar het past nu juist in de benadering van de retorica van toen. Samengevat is retorica, met een knipoog naar de reclame van een bekend witgoedbedrijf, high service, low pricing. Het eerste klinkt hoog, het andere laag. Dat is natuurlijk, dat is een wet in de retorica. Dus in deze kantate is de gejaagdheid voelbaar. Het ene beeld volgt het ander op. Een snelstromende bergbeek, het ineens oplossen van de nevel. Bach vindt dat heerlijk om te doen. Overal snelle nootjes en zelfs een onverwachte wending aan het eind naar een groteske dodendans in de vorm van een bourrée bij de aria voor de bas. Bach zet daar 3 hobo's in. Spooky, macaber soms. Het is het einde van het kerkelijk jaar. In die sfeer past het.

Aldus de kantate BWV 26, Ach wie vluchtig, ach wie nichtig, voor de 24e zondag na Trinitatis, 19 november 1724, schreef men toen. En de uitvoerder waren Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaze, altus, Makato Sakurada, tenor, en Peter Kooi, bas, met het Bach Collegium Japan, uiteraard weer onder leiding van Masaki Suzuki. Wel, en dan nu tijd in Geen Dag Zonder Bach voor een imponerend orgelwerk. Preludium en Fuga, BWV 552, in het heftige S groot. Veel orgelwerken van Bach zijn uiterst monumentaal en barok. Voor velen te veel van het goede, maar wat een architectuur, wat een vaart. Ton Koopman, voluit op het Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.

Ton Koopman speelde op het Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam Preludium en Fuga in Esrood BWV 552 van Johann Sebastian Bach. En we blijven bij de componist in dit programma Geen Dag Zonder Bach met de vierde cello-suite in G Groot BWV 1010, maar die wordt hier uitgevoerd op gamba door Paolo Gandolfo.

Paolo Gandolfo op gamba speelde de vierde cello-suite in G groot BWV 1010 van Bach. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een dagelijks programma van de Concertzender tussen 1 en 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker, de man die dit programma samenstelde, is Govert Jan Bach. Goedemiddag en hopelijk tot morgen. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook...

Dat was een thema in die tijd, maar ook een thema in zijn eigen leven, het leven van Johann Sebastian. Na de vreselijke 30-jarige oorlog, waarin in Duitsland honderdduizenden opkwamen, ontstond er een periode van vrede in de 18e eeuw. Een eeuw van welvaart en opbloei van de kunsten. Maar er was geen gezin waarin de verschrikkingen van de vorige eeuw niet nog naresoneerden. En daarbij kwam een grote sterfte onder de mensen, vooral onder kinderen en de vrouwen in het kraambed. Sebastian zelf was al op zijn 10e wees. En van zijn 20 kinderen moest hij er 10 begraven. Toen hij naar Leipzig vertrok, was er alleen nog maar een zus uit zijn familie in leven. Het Lutherdom had bovendien een dubbele relatie met de dood. Er was angst voor de dood en het oordeel. En er was ook verlangen om verlost te worden van het aardse tranendal en ontvangen te worden in de schoot van God. Typisch voor Bach is de onvoorspelbaarheid van de dood. Wanneer die toesloeg, dat wist je nooit. Toen hij in 1720 na een reis met zijn baas, dat was de prins van Anhalt, thuis kwam, bleek zijn vrouw, Maria Barbara, al een maand begraven te zijn. Hij wist het niet. Geen mobile, geen mobieltje of sms had hem geïnformeerd. Zo verraderlijk, zo tukisch, kan de dood toeslaan. En dat is allemaal in deze kantate aanwezig. Maar weer zo verrassend. Eerst een bekend koraal dat door de 4 solostemmen onderbroken wordt met een soort commentaar in recitatief stijl. Dan in de eerste aria voor alt, daarna ineens een obligaat orgeltje, wat betekent dat de noten uitgeschreven zijn als het ware een concertpartij, waarschijnlijk door hemzelf of door een van zijn zonen gespeeld. Speels in al die zwaarte. Tot alle verrassing tot slot niet een koraal, zoals we dat van Johann Sebastian Bach kennen, een oude melodie, mooi vierstemmig geharmoniseerd, maar een echt ouderwets renaissance koraal van Rosenmüller. Het valt op. Wat wou hij hiermee laten horen? Terug naar de oude zekerheden van de renaissance? In die wilde baroktijd? Een tijd van veranderingen en vernieuwingen? Zoals hij in zijn hohe messen ook vaak teruggrijpt naar de oude componisten?

Weerwijs, weer na Miermijn Ende, BWV 27. Met als uitvoerenden Johannette Zomer, sopraan, Annette Markert, alt, James Gilchrist, tenor en Klaus Mertens, bas. Met de Amsterdam Baroque Orchestra, de Amsterdam Baroque Choir, het geheel onder leiding van Ton Koopman. Die nog even aan het woord blijft, althans aan zijn instrument, het klaverscimbel. Want we horen nu weer zo'n verfijnde sonate voor viool en obligaat, dus uitgeschreven klaverscimbel. Als een Hoofse zanger komt de viool met mezza voce, halve stem met een mooie boog in het verhaal dat de klaverscimbel zal beginnen.

Dit was de derde sonate voor klavecimbal en viool, BWV 1016 in E groot. Uitgevoerd door violiste Catherine Manson en op klavecimbal Ton Koopman. En dan nu het slot van vandaag en van deze hele week trouwens. We gaan luisteren naar het concert van onze begintune, die u iedere dag kunt horen om 1 uur. Maar nu voor viool. Mogelijk komt het concert al uit de vroege Weimar-periode, toen Bach sterk beïnvloed werd door de Italiaanse vioolmuziek van onder meer Vivaldi. Hij hergebruikte gedurende zijn hele leven dit oerconcert voor onder andere klavecimbal in het toen beroemde café Zimmermann in Leipzig. Maar ook voor orgel gebruikte Bach dat als inleiding op cantates. De uitvoering is nog in de experimenteerfase van de oude muziekpraktijk en soms wat vals.

En dit was het concert voor viool op basis van BWV 1052 en 1052a om precies te zijn en 146 en 188. U kende het begin als de begintune van ons programma Geen Dag Zonder Bach. En dit was een uitvoering, voor ik het vergeet, van de violist Stanley Ritchie met de Bach-ensemble onder leiding van Joshua Rifkin. Het einde van dit programma voor vandaag en van de hele week trouwens. Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl, de presentator. En de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u een prettig weekende en tot maandag.

Ja, we moeten op onze tellen passen. Ik had het net over de kantaten voor de zondag Trinitatis. Maar dat is niet 174, maar BWV 176. Het is maar dat u het weet en niet verkeerd wordt voorgelicht. In ieder geval de uitvoerende waren Roos Holten, sopraan, Daniel Taylor, alt, Pieter Harvey, bas, het Monteverdi Choir en het orkest. Dat waren de English Baroque Soloists, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Niet alleen in de passietijd, ook nu gonst het van de Bach-muziek in Nederland. Geen dag zonder Bach en ook geen stad zonder Bach. Wel, het Kamerkoor Padam uit Amsterdam timmert aan de weg en maakt een tournee door Nederland. Het koor zal nog Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam aandoen, achtereenvolgens op 24, 25 en 26 mei. Padam, dus uit Amsterdam. En met een zeer boeiend en uniek programma, namelijk een bewerking voor koor door Gustavo Trujillo van de Goldberg-variaties, dat oorspronkelijk voor klavercimbel geschreven is. In onze aflevering 5 en aflevering 10 lieten we u al de bewerking voor strijktrio en de uitvoering op piano horen, maar dit gaat veel verder. Padam was hiermee al te horen in de Spiegelzaal, in het Amsterdamse Concertgebouw, op een zondagmorgen. En het effect was verbluffend. Ja, ze zingen niet Padam, Padam, zoals de swingelsingers vroeger, maar gebruiken titels van cantates om toch een passende verbale sfeer op te roepen. En Maria van Nieuwkerken dirigeert. Bekijkt u het allemaal eens even op de website, dan moet u kijken bij padam.nu. De Goldberg-variaties vormen een meesterwerk dat nooit verveelt. Ooit geschreven om de slaaploze nachten van een zekere graaf von Kaiserling te verlichten. Slapen lukte hem toch niet. En gespeeld door het 14-jarige wonderkind Goldberg. En dat was een leerling van Bach die in een kamertje naast de graaf sliep, vlakbij, om voor hem zacht en lustig te spelen als his lordship dat wenste. Bach koos voor de aanpak van 30 variaties op een aria. En die gevarieerdheid leek hem letterlijk het beste om aan het verzoek voor de slapeloze nachten te voldoen. De graaf waardeerde ze zeer en hij noemde ze mijn variaties en betaalde Bach daar vorstelijk voor. En zo kon hij Goldberg vragen, goeie Goldberg, speel je weer een van mijn variaties voor me. We gaan nu weer eens luisteren naar de oerversie, gewoon die voor klavercimbel, zoals de graaf dat toen ook hoorde. Het klavercimbel is een kopie naar Rukers. U hoort de voortreffelijke klavecinist Pieter Jan Belder en morgen de rest.

U hoorde een aantal Goldberg-variaties uit de eerste helft. De muziek van Johann Sebastian Bach en uitgevoerd door Pieter Jan Belder. Dat was voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl is mijn naam en het programma werd gemaakt door de samensteller Govert Jan Bach. Ik wens u verder een prettige middag.

De concertzender presenteert weer het dagelijks, het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. De kantate 194, Höchst erwünschtes Freudenfest, is ook een kantate voor Zondag Trinitatis. Tevens door Bach gebruikt voor een orgelinwijding, mogelijk op basis van een veel oudere kantate of zelfs een orkestsuite in Franse stijl. Het stuk wordt angezweifeld, zoals de geleerden in Leipzig veelvuldig doen. Veel blijft ongewis, behalve de muziek, die klinkt heerlijk. Simon Vestdijk, een van onze grootste schrijvers, die eigenlijk een Nobelprijs had verdiend, was ook een getalenteerd amateurmuzikus. Maarten het Hart deelt dat talent met hem. Hij speelde uitstekend piano, Simon Vestdijk, en worstelde zich door alle Bach-kantates, maar ook door alle Mahler-symfonieën trouwens, vanuit louter pianobewerkingen. Hij kon maar een enkele kantate live horen, net als er tijdens zijn leven maar een enkele, weinig Mahler-symfonie live te horen was. Grote eerbied moeten we dus voor deze man hebben om deze werken in te schatten zonder uitvoeringen of geluidsdragers, cd's of platen. Die waren er toen niet. Een man, Simon Vestdijk, die ook nog arts was. Wat een inzicht en wat een intuïtie voor grote muziek. Toen, dat was eind jaren 50, volledig tegen de smaak van de tijdgeest in. Hij gaf de koren en aria's van de Bach-kantates cijfers.

Dat danskarakter begint al met het beginkoor dat in Franse ouverturestijl gesteld is. Wat mooi dat deze muziek nu zo vaak te horen is. Wordt onder meer uitgevoerd op zondagavond 26 mei 19:30 in de Westerkerk in Amsterdam. In een zogenaamde kantatendienst. En dan zingt het beroemde Westerkerkkoor. En dat zijn zeer goede amateurs. Nou ja, amateurs. Onder de bassen bevindt zich de internationaal vermaarde Nederlandse bas Max van Egmond. Dezelfde kantate, 194, wordt samen met nummer 176, die we dinsdag draaiden, uitgevoerd op zaterdagmiddag 8 juni in de Doopsgezinde Kerk, Frankstraat, te Haarlem. In deze kerk, befaamd om zijn akoestiek en zijn stilte als schuilkerk, werd ooit de Matthäuspassie onder leiding van Gustav Leonhard opgenomen. Aan het eind van de zaterdagmiddag voert het befaamde Haarlems Bach-ensemble deze twee kantates uit in een concertuitvoering onder het mom van Bach in de Binnenstad.

Kantate BWV 194. Hörst Erwünschtes Freudenfest was dat. In een uitvoering van de sopraan Sibylla Rubens. De altus Bernard Landauer. De tenor Christophe Brigardien. En de bas Klaus Mertens. Met de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. Onder leiding van Ton Koopman. Gisteren zijn we begonnen met de Goldberg-variaties. Op klaversimbel, zoals het oorspronkelijk hoorde eigenlijk. We horen nu het vervolg naar het slot toe, uitgevoerd door Pieter Jan Belder.

En zo kwamen we aan het slot van de Goldberg-variaties, uitgevoerd door Pieter-Jan Belder. En ook aan het slot van deze uitzending, Geen dag zonder Bach. Dit is een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur presenteert de Concertzender het programma Geen Dag Zonder Bach. Samengesteld door Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. De kantate 29, om te beginnen. Wir danken dir, Gott, wir danken dir, voor de raadswechsel op 27 augustus 1731. Hergebruikt in 1739 en 1749. Het gaat om de inzegening van een nieuwe raad in Leipzig. Bach pakt hier flink uit, want hij heeft hooggeleerd publiek, muziekkenners en bijbelkenners, academici. Raad, universiteit en kerk liepen nogal in elkaar over toetertijd. We hebben met een rijpe Bach te doen. Hij schrijft al haast geen kantates meer. Hij of een van zijn zoons spelen vaak klaversymbel in Caféhaus Zimmermann. Maar ook in de kerk, als inleiding op een kantate, maar dan op orgel. Hij haalt een leuke truc uit. Hij hergebruikt eigen werk. Niet omdat hij op was, in de zogenaamde quasi-roerstand verkeerde en weinig inspiratie meer zou hebben, maar omdat hij de kwaliteit van zijn eigen werk zo goed inschatte. Hij gebruikt het preludium, inleiding, het voorspel, van de derde partita voor vioolsolo voor de opening van deze kantate. Hij schrijft het niet zomaar over. Nee, hij componeert er een hele orkestpartij bij. Het was sneller geweest een heel nieuw stuk te componeren, maar het ging hem niet om de tijdswinst, maar om kwaliteitsverbetering. Hij blijft tot zijn dood zijn werk verbeteren en bijschaven. Luister naar het resultaat. Een heerlijk orgelconcert. En hierna zullen we ook die derde partita voor vioolsolo laten horen, maar eerst dan de hele kantate. U hoort de uitvoering van de familie Suzuki. Vader Masako, die is een oud-leerling van Ton Koopman, en hij spreekt trouwens vloeiend Nederlands. Vader Masako, die dirigeert. Dan heeft hij een broer, Hidemi, ook opgeleid in Nederland. Die horen we op de cello. En zijn zoon, Masato, 31 jaar, die speelt voortreffelijk de virtuose orgelpartij. En die Masato die is nog in Nederland blijven hangen en is kerkorganist in Voorburg. En de vrouw van Masaki zingt vaak solo.

Nach dir, Herr, verlangt mich, van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Anne Griem, sopraan, Joost van der Linden, teneur, Peter de Groot, countertenor en Donald Bentvelsen, bas, met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir. Het geheel uiteraard onder leiding van Ton Koopman. En dan nu dat vierde deel van Brahms' symfonie nummer 4, met dat thema van Bach in de bas. In 1885 werd dit werk voor het eerst uitgevoerd, de vierde symfonie van Brahms. Brahms heeft zich pas lang na zijn triomf met het Deutsches Requiem durven wagen aan de symfonieën. Hij twijfelde aan de voorspelling van Robert Schumann dat hij de opvolger van Beethoven zou worden, waar heel de muziekwereld althans naar snakte. In zijn Deutsches Requiem proeven we nog echt een koorcomponist in de lijn van Bach. Pas na zijn 40ste ontpopt zich de symfonicus en ontvouwt zich Brahms als een waardig opvolger van Beethoven. Maar de sfeer is geheel anders. Niet het hakken en zagen van Beethoven, maar lieflijke, zware en grote lijnen. Vaak zinderend, maar altijd klassiek van vorm. In feite is hij als klassicus meer opvolger in de lijn Mendelssohn-Schumann dan van Beethoven. In deze zogenaamde Passacaglia komt een prachtige synthese tussen oude muziek en romantiek tot stand. De symfonie staat in E klein, net als het beginkoor van de Matthäuspassie. Veel grote componisten bewijzen Johann Sebastian Bach eer door in hun latere werken een fuga te componeren. Behalve Brahms deden Mozart en Beethoven dat in respectievelijk de 41ste symfonie en de laatste strijkkwartetten. Shostakovich schrijft een Passacaglia in Bach-stijl in zijn eerste vioolconcert. Hier dus, op grote schaal, bij Brahms.

U hoorde het vierde deel uit de vierde symfonie van Johannes Brahms, Allegro Energico e Passionate, più Allegro, in een uitvoering van de Wiener Philharmoniker onder leiding van Carlos Kleiber. We besluiten met a cappella koormuziek van Brahms. Brahms was net als Bach Lutheraan en kende ook zijn Bijbel goed. Voor zijn Deutsches Requiem wist hij een prachtig palet aan bijbelteksten te formeren, waarin de nabestaanden van een sterven een hart onder de riem gestoken werd. Zijn leven was getekend door zware verliezen, maar het componeren troost hem steeds. Hij had ook die typische dubbele relatie met de dood, die we ook sterk bij de Lutherse Bach vinden. Als hij zich goed voelde, dan zong Brahms: Ich freue mich auf meinem Tod. In de loop van zijn leven ontwikkelde hij zich echter meer tot cynicus, die eigenlijk niet meer in een hemel gelooft, maar hij blijft wel in de menselijke liefde geloven, zoals blijkt uit de laatste van zijn vier ernstige gezangen. Bij zijn dood componeerde hij, net als Johann Sebastian, nog enige orgelstukken. We horen nu achtereenvolgens: Waarom ist das Licht gegeben den Mühseligen? En O Heiland, reis die Himmel auf, opus 74. Wenn wir Hürsten nöten sein, opus 110, en Schaffe in mir ein rein Herz, opus 29.

Koorstukken van Johannes Brahms en de uitvoerenden waren leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het laatste programma op de werkdag van deze week. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Bedankt voor het luisteren, prettig weekend en hopelijk tot maandag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Goedemiddag. Weer een week, een werkweek met geen dag zonder Bach. De Concertzender. Iedere werkdag dus van 1 tot 2 uur. En mijn naam is Joop van Zijl, ik ben de presentator. En deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. De feestelijke kantate BWV 30, Freue dich, erlösters Jahr, is een parodie, dat wil zeggen dezelfde muziek en een nieuwe tekst, van de wereldlijke kantate Angenehmes Wiederau van 28 september 1737 voor de heer von Wiederau. Het is een van de laatste kantates die we van Bach kennen, uitgevoerd voor het feest van Johannes de Doper, het Sint-Jansfeest op 24 juni in 1738 of 1739. Zoals Bach-kenner Eduard van Hengel het zegt, de jubelstemming waarmee Wiederau zijn nieuwe heer verwelkomt, wordt hier overgedragen op de heer die zijn volk niet in de steek laat door zijn zoon te zenden. Het stuk vormt een pertinente weerlegging van het idee dat parodieën uit gemakzucht zouden voortkomen. Want aan het eind van de jaren 30 bestond er voor Bach geen enkele noodzaak meer om onder tijdsdruk kerkkantates te produceren. Hij voorzag al jaren in zijn wekelijkse kantatenbehoefte met de 4 à 5 jaargangen die hij direct na zijn aantreden in Leipzig had gecomponeerd. Kantate 30 moet uitsluitend zijn ontstaan uit de wens om geslaagde muziek voor een eenmalige gelegenheid regelmatige toekomstige gebruiksmogelijkheden te gunnen. We horen aan de moderne, galante stijl de tijd dat Bach dit werk schreef. De galante muzieksmaak greep om zich heen en Johann Sebastian pakte dat op. Hij was helemaal niet conservatief. Dat is een raar beeld dat in de loop van de romantiek ontstaan is. Hij was juist een vernieuwer en pakt met het grootste gemak nieuwe modes op. Hij zorgt in deze late kantaten voor veel swingende, toegankelijke muziek met een uitgesproken danskarakter en weinig meerstemmigheid, weinig polyfonie. De grote Bach-kenners van weleer vonden dat maar niks. Albert Schweitzer vond het maar barbarij, dat hergebruik van die lekkere wereldse muziek. En een zekere Whittaker sprak zelfs over de ergste misdaad jegens zichzelf. Tja, geleerden die Bach willen vastpinnen als een heilige boon, een soort muziekdominee, man in dienst van de evangelische omroep of zoiets. Ach nee, heilige boon. Dit overrompelende en meeslepende openingskoor is een van de meest uitgelaten stukken die Bach ooit schreef.

En dat was Bach, werken verzeichnig 30a, Angenehmes Wiederau, een drama per musica. En een en ander werd uitgevoerd door de sopraan Sandra Pio, door de alt Banjo Bartosz, door de tenor Christophe Prégardien en de bas Klaus Martens. Het orkest was dat van Ton Koopman, diens Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. Echt weer eens tijd voor orgelmuziek. Als Bachs werk voor 3/5 vocaal is, is er nog altijd 1/5 puur orgel. En daar is een aparte groep liefhebbers voor. Toch willen we de niet directe orgelliefhebber verleiden om zich meer open te stellen voor dit soort muziek. Het is de taal van de barok, maar ook van de toenmalige componisten. Ze speelden allemaal voortreffelijk orgel. Ook Händel. Maar number one was Johann Sebastian Bach. De huidige barokspecialisten zijn voor een groot deel ook organist. Neem maar Gustav Leonhard, Ton Koopman, Masaki Suzuki, Pieter Jan Belder. Na een zwaar en imposant preludium volgt straks de fuga. Daarna een prachtig meditatief koraal. En dan de heerlijk zwierige en galante 5e trio-sonate, een verleidelijk stuk. Ooit door Ton Koopman gekozen voor zijn prix d'excellence voor orgel, en hier ook weer moeiteloos door hem gespeeld.

Dat was Ton Koopman, nu niet als orkestleider, maar als solist. En wel op het Gabler-orgel van de Basilica zu Weingarten. Ton Koopman speelde de prelude en fuga in C-klein BWV 540, koraal Am Wasserflüssen Babylon BWV 653 en de trio-sonate in C-groot BWV 529. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor wat betreft vandaag. We zijn er morgen natuurlijk weer op de concertzender, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Wij verwelkomen u weer bij de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Op vele verzoek beginnen we vandaag met een wekelijkse aflevering met een solist. Een soort solistenportret, maar dan grotendeels gewijd aan Bach-muziek die zij spelen en vooral zingen. We beginnen vandaag op Nederlandse bodem met de solo-cd van Klaartje van Veldhoven. Bach zit daar in de genen. Haar oom Jos van Veldhoven, is de dirigent van de Nederlandse Bachvereniging. En daar heeft zij ook veel gezongen en geleerd, zo vertelt ze. Johann Sebastian Bach was altijd haar lievelingscomponist. Zijn muziek is heel aards en raakt je toch ook heel diep. Zijn muziek is, net als een kathedraal, gebouwd volgens strenge wetten, imposant, maar het raakt je ook. Bach is zo mooi, hij heeft zoveel geschreven, met zoveel verschillende kleuren, je kan er alle kanten mee op. De titel, Kom in mijn hertenshaus, spreekt voor zich. Kom in mijn harteke wonen. Het is een gevoelstaal, eigenlijk een mystiek taalveld dat Klaartje van Veldhoven diep aanspreekt. Ze heeft een mooie, heldere sopraan die zeer geschikt is om al die sopraanaria's te zingen die zo uitgesproken voor jongensstemmen zijn geschreven. Maar ze heeft ook warmte, diepte en vrouwelijke kracht. We mogen nooit vergeten dat Bach's tweede vrouw een voortreffelijke sopraan was. Die zong op bruiloft en partijen, maar ook in de wereldlijke cantates. We zullen Klaartje, what's in the name, nog wel eens interviewen voor dit programma. Hoe vaak Bach op het dagelijks programma staat in haar leven. Maar ze heeft hier een mooie cd samengesteld met een paar van de mooiste sopraanaria's. Die, in combinatie met allerlei leuke stukjes uit het notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, Bach's tweede vrouw. En we horen dan, let op, Marieke Grotenhuis op de accordeon. En die accordeon, dat is eigenlijk een prachtig Bach-instrument. Aan haar zullen we andere keer nog eens een aflevering wijden. Dan ook aandacht voor de accordeonisten die Bach zo prachtig kunnen spelen. En daar noemen we de twee, zoals onze eigen, helaas niet meer aanwezige, Harry Moten en Richard Galliano. Klaartje van Veldhoven wordt nu voortreffelijk begeleid door een barokorkestje, wat al in de eerste meditatieve aria mooi van zich laat horen. Die zelen holt in Jezu hende, uit de kantate 127.

U hoorde de kantate BWV 32, Liebster Jesu, mein Verlangen. Dat werd uitgevoerd door Johannette Zomer, sopraan, Klaus Mertens, bas. En Ton Koopman leidde die Amsterdam Baroque Orchestra en die Amsterdam Baroque Choir. Ja, in dat heerlijke, blijmoedige duet in D groot konden zeer oplettende hoordertjes een motief herkennen dat we nu gaan horen in de Fuga in Fis groot van Das Wohltemperierte Klavier, deel 2, op klaversymbool. Eerst het preludium, voorspel en dan de fuga. We gaan dan door met de toonsoorten Fis klein en G groot en klein en tot slot As groot. We horen de jonge Leon Berben, die nog leerling van Gustav Leonhardt is geweest.

We hoorden de klavecinist Leon Berben met uit het Wohltemperierte klavier nummer 2, nummers 13 tot en met 17. Dat is Fis groot en klein, G groot en klein en As groot. En tot zover ons programma Geen dag zonder Bach voor vandaag op deze werkdag. We zijn er morgen weer om 1 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Met iedere werkdag muziek van Bach of rond Bach van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl, dat ben ik, is de presentator. En dit programma is samengesteld en vervaardigd door Govert Jan Bach. We hebben met Bachs werkenverzeichnis 97 in Allen meinen Taten uit 1734 weer eens met een zeer onbekende kantate te doen. En onbekend, u weet het, maakt onbemind. En dat moeten we er maar even tussendoor zeggen. Wat heerlijk dan dat het Amsterdamse Kamerkoor Padam deze kantate uitvoert. En wilt u precies weten hoe dat allemaal zit, kijkt u dan even op padam.nu. Padam gaat deze kantate uitvoeren, Kamerkoor dus. En wel op zondag 16 juni om 3:15 in de prachtige grote kerk in Monnikendam. Toen de kerk van Naarden gerestaureerd werd, week de Nederlandse Bachvereniging uit naar deze kerk in dat lieftallige Monnikendam onder de rook van Amsterdam ten noorden. En zo mooi en geschikt is deze kerk voor dit soort muziek. En wat een durf ook om dan zo'n onbekende kantate een kans te geven. Eerder zongen ze, dat koor Padam, al de Goldberg-variaties in koorbewerking. Bach leeft, zou je kunnen zeggen. Wel, onder de 250 kantates van Bach is geen enkele die je slecht of zwak kan noemen. Er zijn alleen 50 toppers. Soms mooier dan de Matthäus Passie. En daarvan weer een aantal die heel geliefd zijn. Op verzoek van luisteraars die daar interesse in hebben, noem ik eens even die getallen. Govert Jan Bach heeft dat, samensteller heeft het allemaal opgeschreven. En dan heb ik het over de nummers 4, 8, 12, 13, 21, 25, 78, 80, 82, 104, 106, 140, 170, 147, 198, 199. Nou ja, we hebben een lijst van hier tot Gunder. Ga maar door. De minder goede zijn vooral minder goed. Omdat ze slecht, ja, vooral ook ongeïnteresseerd, zijn uitgevoerd. En dat was tot de jaren 70. En daarna dook men pas echt in deze muziek en gaf men bijvoorbeeld ook de recitatieve aandacht. Wel, waarom is deze kantate dan zo onbekend? Hij is laat gemaakt, ver in de jaren 30, om een gat te vullen in het kerkelijk jaar. De tekst is niet erg sterk en gaat maar door de hele kantate lang. Maar die begint wel met een imposant koor in de Franse ouverturestijl, ontleend aan de muziek voor Lully, Jean-Baptiste Lully, waarop de zonnekoning Versailles' zalen binnenschreed. Dus wellicht toch voor een belangrijke gebeurtenis, we weten het niet. En dan komen de wondertjes, eerst een heerlijke basaria en daarna de intro voor een tenoraria, waardoor we ons even 20 jaar terug in Köthen wanen. De viool klinkt naar de solostukken uit die tijd. Misschien kwam Kenneth Pisendel, de Paganini van die dagen, even langs en bracht Johann Sebastian hem daarom hulde, die violist. Tja, en wat goed dan dat overal deze cantates worden uitgevoerd, meestal in kerken, waar ze ook wel thuis horen. Soms als concert, soms in een aangepaste dienst. Meestal met gratis toegang, waardoor iedereen er naartoe kon. De luisteraars die een kaartje voor het Koninklijk Concertgebouw Orkest kunnen bekostigen, die mogen hier dan ook wel even hun portemonnee na afloop trekken. Daar op 16 juni in Monnikendam bij het koor Padam. Want het is zo heerlijk om zo'n cantate live te horen, meestal met een enorme toewijding gezongen. Het slotkoor roept de Matthäuspassie en de Johannespassie op. De oude melodie, Innsbruck, ich muss dies lassen, zit ons een beetje in de genen. Kortom, feest der herkenning.

U hoorde een uitvoering van de kantate 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ, in een uitvoering van het Levenberg Vokaal en Instrumentaal Ensemble onder leiding van Roel Vogel, met de alt Olga Werner, de tenor Hans van Dijk en de bas Evert-Jan Nachtegaal. Ja, de altaria verdient het om extra uitgelicht te worden. Wie furchtsam wanken meine Schritte. Dit is een van de allermooiste aria's van Bach, dat zegt tenminste Maarten het Hart. Een schitterend voorbeeld van datgene wat Vestdijk Bachs onmeewarige geduldigheid heeft genoemd, aldus Maarten het Hart. Deze aria kan wat hem betreft niet langzaam genoeg worden uitgevoerd. Alleen al het feit dat het maar doorgaat, 10 minuten lang, maakt dit een van de meest grandioze stukken die Bach ooit gecomponeerd heeft. Aldus Maarten het Hart. De gang van het leven lijkt te stokken. Wankel zijn mijn schreden. Onzeker is mijn gang. Als er muziek bestaat die labiliteit weergeeft, dan is het deze wel. En dat doet Bach eerst door de instrumenten. De eerste viool met demper, sordine. De andere strijkers spelen geplukt, pizzicato, waardoor een onzekere gang wordt voorgesteld. De alt gaat in haar zang alle kanten op, vooral door chromatiek. En dat betekent door kleuring, noten die dicht bij elkaar liggen. Maar intussen staat alles in de heerlijke toonsoort C groot, die van de Jupiter-symfonie van Mozart. Want hoe we ook door het leven wankelen, God is het fundament dat ons schraagt, zo vertelt de tekst. En zo is de troost impliciet aanwezig in deze muziek. Hoewel deze muziek aan de romantiek van een eeuw later raakt, laat Bach ons niet alleen. Het effect is dat van een meditatie, een mindfulness-ervaring, waarin we verstillen en tot onszelf komen in onze jachtigheid. De onmeewarige geduldigheid, zoals Vestdijk het zei, raakt natuurlijk aan de kern van het boeddhisme, waar geduld zo'n grote rol in speelt. Wel, als mediteren u minder goed afgaat, dan kunt u hier veelvuldig naar luisteren. Het regenereert uw cellen, doorspoelt uw brein, een pure Bach-remedy. U hoort de alt-aria nog een keer door een mannenalt, waarbij u zich mag afvragen wie dat nu zo mooi zingt. En wat uw voorkeur betreft, als u een voorkeur heeft, vrouwen of mannenalt, laat het ons eens weten, dat kunt u makkelijk via internet doen. En het adres voor uw e-mail is dan bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. Een mannen- of de vrouwenalt. Wat is uw voorkeur? Goed, en dan gaan we dan met de mannenalt. In ruim 8 minuten, wat kort voor Maarten het Hart, maar wel langer dan de enige aria in de Matthäuspassie. En dan gevolgd door het prachtige duet voor tenor en bas.

En dat waren nog eens delen uit de kantate 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. En de uitvoerenden hier waren Max van Egmond, bas, Marius van Altena, tenor, René Jacobs deed de countertenor solo, dus de alt solo, en verder hoorden we het Leonard Concert onder leiding van Gustav Leonard. En dan zijn we alweer toe aan het laatste werk op deze maandag, en dat wordt de vierde sonate voor klavercimbel en viool, BWV 1017. De uitvoerenden Ton Koopman en Catherine Manson.

De vierde sonate voor klavercimbal en viool, BWV 1017 van Bach, werd uitgevoerd door Catherine Manson en Ton Koopman. En tot zover op deze maandag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is vervaardigd door de programmamaker Govert Jan Bach. We zijn in onze reeks toe aan kantate 34. En dat is O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe. Die gaat duidelijk over de liefde, maar is van een huwelijkskantate tot een pinksterkantate geworden. Voor de eerste pinksterdag op 1 juni 1727. Ja, we hebben nooit zondag in ons programma, dus kunnen we hem behandelen nu. Maar ook omdat hij zo duidelijk Bachs werkwijze manifesteert en weer een van de mooiste altaria's herbergt. En het bovendien heerlijke muziek is, waar haast letterlijk de vonken van afspringen. Oorspronkelijk dus een huwelijkskantate, een trouwingskantate en wel voor een rechtschapen dominee die als loon voor zijn goede herderschap, het pastoraat, als beloning uit de hemel een lieve vrouw krijgt. Bach, die net voor de tweede keer getrouwd was, haalt hier weer eens uit. Het straalt van liefde en warmte. En daarom was het een kleine stap voor een handige tekstschrijver om hier en daar wat woordjes te veranderen om een nieuwe pinksterkantate te hebben. De woorden van het beginkoor kon hij zelfs laten zoals ze zijn. Met Pinksteren gaat het om de uitstorting van de Heilige Geest, die met een soort vurige liefdespartikels uit de hemel komt vallen. In de harten der mensen. In het beginkoor hoort u het eeuwig in de lange aangehouden noten en de vuurvlammen in de korte nootjes voor orkest en koor op Feuer. Laat u meeslepen door deze vurige liefde. That's amore. Daarna komt er weer een heel lange altaria, minstens zo mooi als die van gisteren uit kantate 33. En voor deze uitvoering van John Eliot Gardiner liet hij speciaal de Franse alt Nathalie Stutzmann invliegen. Zo belangrijk vond hij dat zij hem zong. Zij is een fenomeen, ze heeft een heel eigen timbre en dat zorgt voor een androgyne geluid, als het ware tussen vrouwen en mannen alt in. U kunt haar ook met haar jeugdige barokorkestje Orfeo 55 op YouTube vinden. En dan ook zien hoe zij deze muziek vanuit haar diepste kern zingt, zo vol toewijding en aandacht als Johann Sebastian het had gewild. Hij schreef niet veel over muziek, maar wel bij een aandachtige muziek is God gegenwärtig. Opvallend hoe fris en vrij die Fransen momenteel Bach spelen en zingen. Niet gehinderd door een protestantse erfenis, ervaren ze de vreugde en energie erin, zonder oppervlakkig te worden. Met liefde en genot.

En dat was de solo-cd van mevrouw Simon Rattle. Oftewel, de mezzosopraan, Tsjechische mezzosopraan Magdalena Kočena. En u hoorde de volgende onderdelen. Schafen kunnen niet zieger weiden. Ich esse mit Freuden mein weniges Brot. Wie starb die Heldin so vergnügt? Zerfließe mein Herz im Fluten der Zehren. Wohl euch, ihr auserwählten Seele. Verstummt, verstummt, ihr holden Seiten. Komm, komm, mein Herze steht dir offen. Kommt, ihr angefochtenen Sünder. Erbarme dich, et exultavit, magnificat en laudamus te. Uit de Hohe Messe. Wel, dat was ons programma voor vandaag. We hopen u morgen weer te treffen. Ik wens u verder goedemiddag. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Samengesteld door Govert-Jan Bach. En ik ben Joop van Zijl. Goedemiddag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

De concertzender zegt goedemiddag. We zijn er weer van 1 tot 2 met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag hier op deze zender. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is vervaardigd door Govert Jan Bach. We hebben al veel cantates laten horen. De hele Matthäuspassie, delen van de Johannespassion, het Weihnachtsoratorium, delen uit de Oude Messe, maar nog geen motetten en missen. Want behalve die Hohe Messe, een lange hoogmis in katholieke zin, maar waarschijnlijk nooit als zodanig uitgevoerd, schreef Bach ook korte missen. Er is heel veel onzekerheid over het doel en het gebruik van deze missen. Ze passen wel in een Lutherse dienst, want veel onderdelen van de katholieke mis liet Luther in ere, zoals het Magnificat of het Sanctus met de kerst. Deze missen zijn echter veel korter, heten daarom eigenlijk Missa Brevis, oftewel korte mis, zoals Mozart er ook een aantal componeerde. Qua lengte zouden deze missen ook zeker in de Lutherse eredienst gepast hebben, maar we weten er weinig van. Wel dat ze dateren uit de periode 1735-1744. Dat is de periode dat Bach helemaal geen kerkkantates meer schreef. Alleen nog het Weihnachtsoratorium en het verder samenstellen van de Hohe Messe. Maar dat allemaal op basis van bestaande kantates. Hij plunderde dus zijn eigen werk voor deze scheppingen. Niet om zich er snel van af te maken, want het parodiëren van die oudere werken kostte veel meer tijd dan nieuwe te componeren. Op veel plekken verbeterde hij de oorspronkelijke muziek, zoals hij dat uitgebreid deed in zijn Hohe Messe. Vanaf 1735 is Bach dus vooral met twee dingen bezig: zijn grenzen verleggen naar meer abstracte werken als het Musikalische Opfer en de Kunst der Fuge, en het hergebruiken en verbeteren van bestaand werk van al hoog niveau. Waarom? Mogelijk om zijn geweldige werken meer aandacht te geven dan ze kregen in de wekelijkse cantates in de kerken van Leipzig. Men waardeerde zijn werk daar al niet zeer hoog. En misschien met een knipoog naar ons, wij die moeite hebben met de theologie van die cantates. Want deze missen zijn net als in de Hohe Messe in het Latijn en hebben meer afstandelijk algemeen bekende teksten dan de cantates. Ja, hoeveel missen zijn er niet geschreven in die tijd? Misschien wel honderdduizenden. Deze missen van Bach met die meer algemene teksten en zonder recitatieven bieden nu juist een keur uit zijn mooiste cantates. Ideale instapmogelijkheid voor de cantates, het magnum opus van Bach dus. Maar in de 19e eeuw scherp veroordeeld door de romantische theologen als barbarij. We zouden zeggen geniet. We luisteren als eerste naar de Missa in G klein, BWV 235, waarvan het imposante beginkoor ontleend is aan de kantate 102, Heer deine Augen sehen nach dem Glauben, de rest aan de kantate 72 en 187.